0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de igeschkeliacht, de quischchali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra Adrum spriel show, fallen moment voor in de credit agus neskelte, het haar grillo or venulukte, maar goel.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, nou eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht, de quischchali,
2: ijanta misje, kiemakerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel de groeges, een hoogte gloog, gach derde on shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Rira. Voor Sean Donta spin of tea on SEAI. 8,000 euro le haig inshalu bali. Chirjag lundar ar a chri. Agus tas di anon SEAI jontas fwinif baile a hwyrt dytse choma. Cwyrdish dachar da jontas anuv. Cwyrdig ús rada he fwinif ti SEAI. Le taqiach do rialtas na heirin ha cailach termwys canaelacha ifain.